0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevicius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Bremer Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
3: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
8: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl. Of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
9: Hij is er. En zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
4: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
10: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

er zijn maar weinig liedjes die niet over de liefde gaan. There goes another love song van The Outlaws. Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Veluwe Start-up. Op elke werkdag weer tussen 7 en 9 uur hier natuurlijk op Radio Nunspeet. Welkom daarbij. Het is vandaag de 13e oktober. De knuffelplaat was van Gaby Barrett en Every Minute of It, die je elke uur kunt horen. Want straks na 8 uur is deze plaat uiteraard weer terug. Eens even kijken, de datum voor vandaag, wat ik je al zei, 13 oktober. Wat gebeurde er vandaag, maar dan lang geleden? Ik heb hier een paar dingetjes uitgehaald. Bijvoorbeeld in 2017, duizenden Amsterdammers komen naar het Concertgebouw om afscheid te nemen van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Dat was in 2017. En in 2020, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken bekend dat vanwege het oplopende aantal COVID-19-besmettingen alle horecagelegenheden in Nederland vanaf woensdag 14 oktober voor minimaal de komende 4 weken opnieuw dicht moeten. Ja, dat waren wel tijden. Maar het is inmiddels alweer zo'n 6 jaar geleden dat dat gebeurde. Het lijkt allemaal nog zo kort geleden. Het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Tijdens de middag valt verspreid soms wat motregen en later ook buien. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Is het erg zacht voor oktober met zo'n 17 tot 20 graden. Dat staat er dus wat betreft het weer te wachten. Wat de inhoud voor wat betreft dit programma? Nou, we hebben natuurlijk zometeen weer de berichten tussen de platen door. We hebben de headlines om 7:30, 8:30. We hebben de Hollandse klompplaat die straks weer voorbij komt na 8 uur. We hebben de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison plaat. Kortom gezegd, een druk en goed gevuld programma.

een liedje dat hij zong uit zijn hart. Koos Alberts en nog vele jaren. Hier op Radio Nunspeet in de Veluwe Startop. In Nunspeet is Miranda van Zeist uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2026. Ze is sinds 1 december vorig jaar eigenaar van De Zuivelhoeve, waar klanten terecht kunnen voor kaas, noten en andere zuivelproducten. Van Zeist werkt hiervoor maar liefst 35 jaar bij een supermarktketen. Na een periode als manager besloot ze het roer om te gooien en voor zichzelf te beginnen. De stap was spannend, zegt ze, maar blijft een goede keus. Miranda

0: Het is heel.
1: Ja, het is precies zoals die zingt, hè, deze Gerrit Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En als je inderdaad aan zo'n zomer begint, dan denk je, er komt nooit meer een einde aan. Nou, dat blijkt toch echt anders te zijn. Dit is de Veluwe Start Op. Goed nieuws voor bezoekers van het oudjaarsfeest in Nunspeet. Vorige week melden we nog dat het niet doorging. En dan heb ik het over de vuurwerkshow van organisator Vlanderin. Maar die gaat zeer waarschijnlijk toch door. Er was een tekort van 2000 euro. Maar dankzij 4 sponsoren is het benodigde budget nu rond. De organisatie wil het feest op 30 september uitbreiden met een professionele vuurwerkshow. Halverwege de avond. De huidige wet en regelgeving is het afsteken van vuurwerk namelijk niet meer zomaar toegestaan. De benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd bij de provincie. Ook heeft de organisatie gesprekken gevoerd met de gemeente Nunspeet. Het feest vindt plaats in een grote feesttent van 575 vierkante meter.

zodat bezoekers bij elk weertype kunnen genieten van een avond vol warmte en gezelligheid. Of de vuurwerkshow definitief doorgaat, hangt af van nog het verlenen van een aantal benodigde vergunningen. En meer informatie kunt u krijgen en bekijken op onze website rtvnunspeet.nl.

0: Real Thing was dat. You to me are everything. En dan even terugblikken nog op het weekend, want op onze website rtvnunspeet.nl staat ook het volgende bericht. Het Markt Berijn in Nunspeet stond afgelopen zaterdag helemaal in het teken van bier en lederhozen. Tafelronde 156 Nunspeet organiseerde de 10e editie van het Oktoberfeest. Het werd een avond vol muziek, gezelligheid en feestende bezoekers. Het feest begon om 6 uur. Om te voorkomen dat het publiek pas laat op gang zou komen, had de organisatie dit jaar al vroeg een bekende artiest geregeld. Vanaf 7:15 draaide DJ Timothy, bekend van het televisieprogramma B&B Vol Liefde. En volgens Varan ten Hove van de organisatie stond de dansvloer vanaf dat moment geen moment meer stil. Naast de gezelligheid stond ook het goede doel centraal. De opbrengst van het Oktoberfeest gaat dit jaar naar het logeerhuis van Hospice De Regenboog in Nunspeet. Daar kunnen inwoners tijdelijk verblijven, zodat hun mantelzorgers worden ontlast. Hoeveel geld het feest heeft opgebracht, maakt de organisatie binnenkort bekend. En dat kun je dus allemaal volgen op onze website. Ik zei het je al, rtvnunspeet.nl.
1: Ook in de herfst klinkt het gewoon beter. Nunspeet FM.

0: Bye Bye Love. Deze keer niet door de Everly Brothers, maar door de Righteous Brothers. En die hadden een wat meer zwingende versie van dit fraaie liedje. De Veluwe start op hier op Radio Nunspeet en het is door 7:30 heen. En dat wil zeggen dat we zometeen plaats gaan maken voor de headlines. Het laatste nieuws hoor je natuurlijk ook hier in De Veluwe start op. Blijf lekker luisteren.
1: Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

En dat was het verhaal van de vissers van San Juan. En dat werd uiteraard gezongen door Frank en Mirella. Dan leden van ponyclub Klein maar Dapper uit Nunspeet hebben afgelopen week mooi resultaat behaald tijdens de verschillende springwedstrijden in de regio. Elise Begeman behaalde met haar pony Resi Jane een tweede plaats in de finale van een springwedstrijd bij het Wilde Varken in Voorthuizen. Na een zesde plaats in het klassieke parcours en een tweede plaats in het progressieve parcours wisten zich te plaatsen voor de finale. Ook Sanna Vos was succesvol. Tijdens een springwedstrijd bij de Kannenburg in Vaassen reed ze met haar pony Windy naar een dubbele overwinning in de klasse 80C. Het duo bleef zowel in het eerste parcours als in de barrage foutloos en zette bovendien een snelle tijd neer. Voor Servière Uitenbogaert was het haar eerste wedstrijd met La Roche d'Or. Dat debuut leverde meteen een mooi resultaat op. In de klasse 70 CDE behaalde de combinatie een vierde plaats en het eerste parcours. En in de tweede plaats in het tweede parcours. Beide rondes werden foutloos afgelegd. Een geslaagd weekend dus voor de ruiters van Klein maar Dapper.

Karen en Richard. Karen en Richard Carpenter, het duo The Carpenters. En je hoorde Please, Mr. Postman, een liedje dat ze kennen natuurlijk van The Beatles. Bij het gemeentehuis in Nunspeet is gisterochtend de regenboogvlag gehezen. Dat gebeurde om 9 uur ter gelegenheid van Coming Out Dag. Een medewerker van de gemeente hees de vlag. Daarbij waren onder andere bestuurders van de stichting True Colors en andere belangstellenden aanwezig. Coming Out Dag viel dit jaar op 11 oktober. Verschillende gemeenten in de regio besteden daarom op andere momenten aandacht aan de dag. Zo werd in Oldebroek de vlag al eerder op zaterdag gehezen namelijk. Ook in Nunspeet waren er andere activiteiten. Amnesty International Nunspeet besteedde tijdens een mensenrechtenwandeling aandacht aan het onderwerp. Daarnaast organiseerde Podium de Ontmoeting een middag met gastspreker Willemien van der Vloed van de Stichting Kleurrijk Samen. Daar werd eveneens de regenboogvlag gehezen. Met de activiteiten vragen organisaties en gemeenten aandacht voor de acceptatie en zichtbaarheid van de IHBTIQ+ gemeenschap.

Ja, dat vind ik lekker weg, zo'n liedje. Daarbij de waterkant, je hoorde de havenzangers. En dan is het tijd voor... Nou, dan gaan we nog eventjes met het weer. Het begint al, ja, kijk eventjes zo naar buiten. Het is wel schemer op dit moment nog, maar het licht komt eraan. Het weer dan, vandaag is het overwegend bewolkt... en tijdens de middag valt verspreid soms wat motregen en later ook wat buien. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... en is het ook erg zacht in oktober, voor oktober, met 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 7 tot 12 graden bij maar weinig wind. Morgen woensdag is de zon veelvuldig te zien... maar trekken met enige regelmaat ook sluierwolken over. De maxima liggen dan tussen de 16 en 18 graden.

Ja, de Beatles. Natuurlijk waren ze weer aanwezig. En deze keer met de Lady Madonna. Dan het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met de financiële problemen. Na het wegvallen van steun, waarop was gerekend, is het einde nu echt nabij. Dat zegt het bestuur. Het Zeehondencentrum ging vorig jaar op in het Werelderfgoedcentrum. En dat heette dan Waddenzee en verhuisde van Pieterburen naar de haven van Lauwersoog. Maar de nieuwbouw pakte duurder uit dan verwacht en de inkomsten bestaande uit donaties en entreekaartjes die vielen ook zwaar tegen. Als het Zeehondencentrum daadwerkelijk failliet gaat, stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Ook verliezen dan 40 mensen hun baan. Dat is toch wel een trieste zaak. Leni het Hart, ik kan me nog herinneren, die was nou toch wel heel veel in het nieuws. En die had daar in Pieterburen haar opvangcentrum. Dat heeft ze, nou, ik weet niet, ik geloof van de hand gedaan. En is het overgegaan in die stichting waar ik het zojuist over had. Nieuwbouw, ja, en dan komen natuurlijk de kosten. Dat hoor je wel vaker. En dan gaat het fout, zoals in dit geval. Bijna fout. Laten we hopen dat er nog een oplossing komt voor de beesten.

Ja, je had Mouten McNeil en toen McNeil ermee ophield, toen kwam Little Eve erbij. En die hadden deze hit samen, dus Big Mouth en Little Eve. En dat nummer dat heette Uncle. Dan heb ik nog een berichtje. Een 46-jarige man uit Zwolle is in de nacht van zondag op maandag op heterdaad aangehouden bij een inbraak bij vispark Tom Creek in Hattemerbroek. Het beveiligingssysteem van het bedrijf aan de Middeldijk sloeg direct alarm. Op camerabeelden was te zien dat er werd ingebroken. De politie ging daarop naar het vispark en trof de verdachte ter plaatse aan. Hij had op dat moment nog geld in zijn handen. De leidinggevende van Tom Creeks is tevreden over het snelle optreden van de politie. Het vispark bleef na de inbraak gewoon open. De werkzaamheden konden doorgaan en gasten werden zonder problemen opgevangen ontvangen. De man wordt verdacht van de inbraak en zat gisterenmiddag nog steeds op het politiebureau vast. We gaan naar Baby Doll. Hier is Jamie.

0: was Jamie Miller. En dat is het nummer dat heette Baby Doll. Nou, even kijken op de klok. We hebben nog zo'n 24 seconden voordat de reclame en nieuws eraan komen. Dus gaan we geen plaat meer instarten. Neem even kort afscheid voor wat betreft het eerste uur. Zometeen, dan zijn we er uiteraard weer na de knuffelplaat. Dan hebben we de Hollandse klomplaat. We hebben nog de verjaardagshoroscoop. We hebben de Roy Orbison plaat nog. Kortom gezegd, een heleboel meer. Maar zoals ook beloofd, nu reclame, nieuws en reclame. Tot zometeen.
1: Veluvine Nunspeet is de plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
6: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
9: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
8: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
10: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
8: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
12: De ochtendspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. Toch zijn er niet zoveel bijzonderheden. De meeste dagelijkse files zijn wel lang. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Over 12 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Knoopend Hoevelaken. 17 kilometer file met daar een half uur oponthoud. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerden en Epe, 7 kilometer met daar een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 13 kilometer met daar een kwartier vertraging.
11: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling. Bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
15: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
16: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens pop-up choir Queen Singalong. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op velunova.nl.
15: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
17: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
18: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
17: Juwelier Miekes, sieraderie.
18: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
5: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
19: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
6: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
11: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Voor vandaag, KB Barrett hoorde je en Every Minute of It. En inmiddels heb ik mijn klompen klaargezet.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Ben Metz.
2: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
3: Hollands, herkenbaar, met de klompen.

geborgen worden. Maar morgenochtend, zo even na 8 uur, dan pakken we er weer bij. En hebben we weer uiteraard een lekkere Hollandse klompplaat. Welkom bij het tweede gedeelte van de Veluwe Start Op. Het historische stadhuis in Nijkerk staat al ruim 2 jaar leeg. Een nieuwe vaste invulling is nog niet gevonden. Daarom onderzoekt de gemeente nu mogelijkheden om het gebouw tijdelijk te gebruiken. Eind vorig jaar zocht de gemeente nog naar een ondernemer met een goed plan voor het pand. Er waren geïnteresseerden, maar uiteindelijk werd er geen voorstel ingediend. Dat komt onder meer doordat het gebouw relatief klein is, de trouwzaal veel ruimte inneemt en er geen lift meer aanwezig is. Ook wordt de omgeving de komende jaren flink verbouwd voor de nieuwe wijk Stadshaven, waar meer dan 600 woningen komen. De verwachting is dat het stadhuis in de loop van 2028 weer als trouwlocatie gebruikt kan worden. Tot die tijd wil de gemeente voorkomen dat het pand leeg blijft staan. Mogelijke tijdelijke bestemmingen zijn werk- of projectruimte voor gemeentelijke projecten, een koffiekamer of een inloophuis voor inwoners. Ook wordt gekeken naar een nieuwe invulling van het stadhuis, van de stadhuistuin. De komende maanden onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden haalbaar zijn en wat de kosten er dan van zijn. De Veluwe start op en we hebben lekkere muziek voor je. En dat bewijst deze plaat ook maar weer eens. Die hebben we ook weer eens uit onze gouden oude kast gehaald. Hier is Highway en Midi Midinet.

Dat was Highway en Midi Net. We gaan even kijken naar het volgende bericht. Want steeds minder mensen halen de griepprik. Terwijl die juist ernstige ziekte kan helpen voorkomen. Volgens cijfers haalt momenteel ongeveer 54% van de mensen die in aanmerking komen de vaccinatie. Dat is een stuk minder dan 15 jaar geleden. Vooral mensen onder de 60 met een chronische aandoening laten de prik vaak aan zich voorbij gaan. Volgens Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Immunisatiestichting, kan griep voor deze groep juist ernstige gevolgen hebben. De griepprik kan het aantal ziekenhuisopnames met ongeveer 40% verminderen. Toch bestaan er nog veel misverstanden over de vaccinatie. Zo denken sommige mensen dat je juist griep krijgt van de prik. Maar dat klopt niet, zo staat hier te lezen. De Nederlandse Immuniteitsstichting probeert de bewustwording te vergroten met radiospots. Die zijn in november te horen wanneer mensen de griepprik kunnen halen. Het griepseizoen begint doorgaans in december. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld zo'n 4700 mensen aan de gevolgen van de griep. We gaan naar eens even kijken welk liedje we hebben uitgezocht. Oh ja, die van Petula Clark, die is ook lekker. Hier is My Love.

0: Petula Clark en My Love in de Veluwe Startop. Dan, oh wacht even, moet ik natuurlijk wel even eerst even aankondigen wat we gaan doen.
1: Verjaardag vandaag.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Precies, precies. En dan mag het melodietje eronder. De verjaardagshoroscoop voor vandaag, dinsdag 13 oktober. Ben je vandaag jarig? Uiteraard van harte gefeliciteerd. En dan is deze verjaardagshoroscoop voor jou. Een opmerking kan verkeerd vallen, terwijl je helemaal niet van plan was iemand te kwetsen. Leg rustig uit wat je bedoelde en maak er geen groter conflict van. Een oude vriendschap kan eveneens door je hoofd spelen. Wanneer je iemand mist, stuur dan gewoon een vriendelijk berichtje zonder meteen hoge verwachtingen te hebben. Het contact kan daarna rustig opnieuw groeien. Blijf ondertussen vertrouwen op een keuze die je eerder hebt gemaakt. Niet iedere twijfel betekent dat je van richting moet veranderen. Laat geld bovendien buiten emotionele kwesties. Wanneer gevoelens meespelen, kan een financieel argument een gesprek onnodig ingewikkeld maken.

ook weer zo'n lekkere gouden oude Randy Fanwarmer. And just when I needed you most. Dit is De Veluwe Start Op. Een huurwoning vinden in Nunspeet wordt steeds lastiger. Vooral voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar ook geen huis kunnen kopen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat particuliere verhuurders vorig jaar 20 huurwoningen minder zijn gaan verhuren. Begin dit jaar verhuurden particulieren nog 630 woningen in Nunspeet. Een jaar eerder waren dat er 650. Vooral verhuurders die één woning bezitten hebben hun huis verkocht. Het verhuren van woningen is de laatste jaren minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door hogere belastingen en strengere regels voor de huurprijzen. Ook landelijk is deze ontwikkeling zichtbaar. Sinds 2024 zijn in Nederland ruim 60.000 huurwoningen van particulieren en bedrijven uit de verhuur verdwenen. In Nunspeet zijn woningcorporaties nog altijd de grootste verhuurders met zo'n 2675 woningen. Toch is dat aantal ook licht gedaald. Alles bij elkaar telt Nunspeet dit jaar zo'n 4035 huurwoningen. Dat is voor het eerst sinds 2021 een daling.

0: Toch duidelijk altijd wel de meest populaire van het duo Art & Garfunkel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem ook de leukste muziekmaker. Paul Simon met een soloplaat van hem en dat heet Kodachrome. Een blik op de klok en dat vertelt ons dat we over 8:30 heen zijn. Dus.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Het is een erg drukke ochtendspits. De dagelijkse files zijn lang. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken 18 kilometer met een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 11 met daar 20 minuten oponthoud. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. Langzaam rijden over 11 kilometer. De vertraging is een kwartier.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Altijd natuurlijk zo rond 8:30 in het ochtendprogramma De Veluwe start op. Je hoorde Roy Orbison en Jordan Roba. Morgen dan hebben we weer een nieuwe Roy Orbison. Nou, nieuw. Nieuw maakt hij niet meer. Maar in ieder geval een andere Roy Orbison plaat ook weer zo rond dit tijdstip. We gaan het muzikale roer even 180 graden omdraaien. En we gaan naar een presentator, zanger. Ja, presenteren kan hij goed. Zanger misschien iets minder. Maar hij neemt dat dan ook met een korreltje zout. Wilfred Genee.

absoluut niet kunnen hebben. Kan ik me soms ook wel wat voor bij voorstellen, hoor. Wilfried Gené, maar naast het presenteren zingt hij ook. En dat deed hij met deze plaat. Korrelzout, zijn nieuwste plaat. De nieuwe woonwijk. Nieuw Wijburg in Harderwijk wordt voorlopig niet autovrij. Een voorstel van omwonenden om de wijk autoloos te maken krijgt geen steun van de gemeenteraad. De politiek wil vooral voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt. In Nieuw Wijburg moeten ongeveer 1100 woningen komen, vlakbij het station van Harderwijk. Omwonenden stelden voor om auto's uit de wijk te weren en in plaats daarvan meer ruimte te maken voor groen, fiets- en wandelpaden in en deelvervoer. De gemeenteraad ziet dat plan echter niet zitten. Volgens de politieke partijen zou het aanpassen van de plannen miljoenen euro's extra gaan kosten en 2 tot 3 jaar vertraging opleveren. Bovendien moeten er nog dit jaar een uitgewerkt plan liggen om ruim 8,25 miljoen euro aan subsidies van het Rijk en de provincie veilig te stellen. De eerste woningen moeten uiterlijk halverwege 2027 in aanbouw zijn. De partijen willen daarom vasthouden aan het oorspronkelijke plan. Volgens verschillende raadsleden heeft het project al te lang geduurd en is het tijd om door te pakken. Zo willen we het eigenlijk wel horen. Doorpakken! Doe er wat aan! Zomertijd en wintertijd, we zitten op het randje ervan. Die zijn de

Ja, er is al jarenlang discussie over of het nou de zomertijd moet blijven of we altijd op de wintertijd moeten blijven. Maar dat wisselen, dat vinden een heleboel mensen toch niet zo prettig. Althans, daar is nogal wat weerstand tegen. Maar dat gaat al vanaf de midden jaren 70, geloof ik zo'n beetje, dat we toch iedere keer weer overgaan op die zomertijd. Maar over een aantal weken geen zomertijd, dan gaan we weer naar de wintertijd toe. En dan weet je één ding zeker, dan is het 's morgens eerder licht. En 's avonds is het eerder donker, om even alle onduidelijkheid weg te halen. Dit zijn de Bay City Rollers hier op Radio Nunspeet en I Only Wanna Be With You.

zeg zo'n glamour rock bandje. Glamour rock, wat we vooral kennen uit uiteraard Engeland. Hè. Denk maar aan de Sweets. Ja, Mutt had je ook nog. Nog heel veel van dat soort bandjes die dit soort muziek maakten. De glamour rock werd vertegenwoordigd deze keer dus door de Bay City Rollers. I only wanna be with you. Nou, laten we dat nog maar eens eventjes doornemen. Vandaag is het overwegend bewolkt en tijdens de middag valt verspreid soms wat motregen en later ook wat buien. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het is erg zacht voor oktober met zo'n 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 7 tot 12 graden bij maar weinig wind. Morgen woensdag is de zon veelvuldig te zien, maar trekken met enige regelmaat ook sluierwolken over. De maxima liggen tussen de 16 en 18 graden.

Earth and Fire and What a Difference Does It Make. Dan heb ik hier nog iets en dat... Het is een beetje een probleempje, want fooi geven via PIN... dat wordt steeds gebruikelijker in de horeca. Maar niet iedereen is daar blij mee. Gastcolumnist Jetty van de Kolk uit Kampen vindt dat klanten steeds vaker onder druk worden gezet om fooi te geven. In een column in de Stentor schrijft ze over de fooi-schermen die gasten na een maaltijd voorgeschoteld krijgen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor 15... of 20% fooi, terwijl de optie om niets te geven vaak minder opvalt. Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels speelt daarbij het zogenaamde ankereffect een rol. Doordat het hoogste bedrag als eerste wordt getoond, kan het bedrag onbewust als uitgangspunt dienen bij de keuze. Van der Kolk vraagt zich af of de fooi die via de PIN wordt betaald wel volledig bij het horecapersoneel terechtkomt. Zelf geeft ze liever contant fooi als ze tevreden is over de bediening en het eten. Volgens haar hoort fooi een vrije keuze te zijn en moet uit eten gaan vooral gezellig blijven. Zonder dat gasten zich onder druk gezet voelen door een schermpje wat ze voorgeschoteld krijgen. Vond ik wel een leuke woordspeling. In Nederland is dat nog niet gebruikelijk, dat je op een schermpje te zien krijgt hoeveel procent fooi je dan moet invullen. In Amerika is dat wel zo. Daar ben je min of meer toch verplicht om fooi te geven. In die zin, verplicht tussen aanhalingstekens, als je geen fooi geeft, nou dan word je toch wel met pek en veren zo'n beetje weggekeken uit het restaurant, want dat hoort daar gewoon bij. Maar het is daar ook, de salariering is daar ook anders. En de inkomens van de bediening is afhankelijk van de fooi. Dus dan zie je op een gegeven moment staan een bedrag van, ik noem wat, $150... en dan ben je min of meer verplicht dan 10, 15 of 20% fooi te geven. En nou ja, die manier van fooi geven is dan ook een beetje naar Nederland geslagen. Zo gebeurt dat wel op meer zaken, dat dingen die daar worden uitgevonden hier naartoe komen. Dit is Radio Nunspeet en de laatste tonen in dit programma De Veluwe start op. Hier is Mink de Veel.

Each word, a beat of my heart. Dat was Mink de Veel. En dit was dan ook weer deze aflevering van het programma De Veluwe Start Op. Zometeen maken we plaats voor Roy Scheerman. Hij is er met de ochtendkracht tussen 9 en 12 uur. Eet u smakelijk ook nog, Gerard Smit. En nou ja, zo gaat het de hele dag door hier bij Radio Lunspeet. Met echt hele leuke programma's. En leuke muziek natuurlijk. Morgen dan meld ik me weer. Dan zit ik hier weer om 7 uur om je wakker te maken. Dus wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En maak er een mooie dag van. En tot morgen.

0: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Presten of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
0: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
5: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
7: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl.
8: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
9: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
10: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
9: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
10: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity-incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

joking, right? Okay, so you got a car.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De AWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent. Ongeveer 3,2 cent per stuk. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige periode bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grotere hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim 12,5 miljoen euro. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbalmemorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Volgens zonnige periode bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinsta met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
0: Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones, waarbij 1 vaartuig is gezonken. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Now when I was a young boy,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in de exclave Ceuta voor een historisch bezoek. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letschert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of 3 varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggestaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern, waarna op grote schaal logistieke diensten zijn geannuleerd. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels, nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Yo, look, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

op het randje van de top 10. De nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hallo en hartelijk welkom terug. Alle luisteraars van Nijhoff FM. Jullie horen Hits from the Heartland elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Jason Aldean en

country classic deze week is een toepasselijk nummer. Speciaal gedraaid voor mijn dochter Caitlin, die 10 september jongsleden getrouwd is met haar grote liefde Joey. Nummer 1 uit 2006 voor Heartland en I Loved Her First. Hits van Heartland, de beste new country op nummer 8 deze week. Hier is Luke Bryan.

Nico Whittle in Hits from the Heartland and Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Er zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

Een van de grote national breakouts deze week. Het is de nieuwe single van Carter Faith samen met Wyatt Flores. And Nothing Better To Do. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is nieuwkomer.

Pinter voor Carrie Underwood en Out of That Truck. En de country throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Matt Geiger uit Australië en String By. Hey,

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een ex-autoverkoper wiens moeder erop stond dat de gitaren van de familie altijd zichtbaar in huis stonden. Logisch dat hij hierdoor geïnspireerd werd en al op 14-jarige leeftijd samen met zijn vader optrad in country bars. Omdat hij afkomstig is uit Californië, heeft de muziek van Merle Haggard en Buck Owens een grote invloed op hem gehad. Zijn stem is rauw en ongepolijst.
0: Deze week Spotlight on...
1: Gary Allen.

0: Spotlight on, Gary Allen. Je hoorde drie hits van de zanger die ooit 12.000 euro kreeg van een echtpaar, omdat zij een achtergelaten cassettebandje met een demo van hem hoorden in een truck die ze kochten en daardoor de doorbraak van Gary Allen teweeg brachten. Every storm runs out of rain, man to man, and nothing on but the radio. It's from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Here is Move On.
1: All right.

Stacey Musgraves en hits from the Heartland en Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. Heel veel nieuwe muziek en natuurlijk ook een mooie primeur. We gaan de uur uit met Jelly Roll en Hands Up. Tot zo.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

staat inmiddels met twee nummers in de Billboard Country Airplay Charts. Cody Johnson met Horseback. En dit is de nieuwe Take Me Back, Leave Me There. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Ian Manning.

Blake, New Country of Americana of singer-songwriter in Hits from the Heartland van eigen bodem. We noemen dat de Dutch Barn. Je hoorde Jennifer Eubank en haar nieuwe single heet Time Machine. Hits from the Heartland, the best in New Country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Met

Lainey Wilson en John Mayer in Phone Keys Wallet. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So Long.

Hotcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Het is de nieuwe Jordan Davis. En de opvolger van Barnan heet Mess. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Shaboozy en Cowgirl.

Country Throwback uit 2024 voor Scotty McCreery en Fall a Summer. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 7 zijn zittenblijvers. Op 10, Get to Drinking, Zach John King. Op 9, Dan and Shay met Say So. Country and She Knows It van Luke Bryan staat op 8. En Lauren Elena featuring Chase Matthew met All My Exes op 7. Vorige week 4, deze week 6. 2 plaatsen gezakt. Be By You, Luke Combs. En Stella Lefty had de nummer 1 van vorige week met Boston. En zakt deze week naar nummer 5. 2 plaatsen de goede richting opgestegen. Dus Love in Life Again, Ella Landry van 6 naar 4. En ook 2 plaatsen omhoog. Kid Myself, John Morgan in de 65ste week van 5 naar 3. Op 2 staat deze week Morgan Wallen, een plaats omhoog met Been By You. En dat betekent een nieuwe nummer 1 in de 21ste week van 2 naar 1. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart deze week. 65 weken en 2 plaatsen omhoog naar nummer 3. John Morgan en Kid Myself. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Post Malone featuring Blake Shelton. En Pour Me a Drink. Groetjes!

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere CAO.

en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris

De minister van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen... om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden... terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Bluegrass, Americana en alle mooie muziekstijlen die er zijn, waar wij zo graag naar luisteren. En ik ga daarvoor eerst natuurlijk onze medepresentatoren. We zijn geen gasten, we zijn medepresentatoren. Nee, goedenavond.
1: Moet je die gast nou horen? Goedenavond.
2: Wij zijn een soort commensaals eigenlijk. Maar inwoner kosten.
0: Ja,
2: noem je dat ook alweer.
1: Ik denk dat het tijd wordt dat we de boel overnemen.
2: Ja, zullen we dat maar doen?
0: Ja. Goed, Aro, goedenavond.
2: Marco, mag jij af en toe te gast komen?
0: Kijk. Johan weer voor de, voor de techniek. Je moet niet zoveel lachen dan hoesten. En Gerrit ook weer welkom voor het schuiven. Het medeschuiven. En we begonnen onze uitzending met Eli Youngband Skeletons.
1: Skeletten.
0: Oh, het zijn van die skeletten, maar dan meerdere.
1: Ik denk het.
0: Ja. Maar goed, daar zijn we ons programma mee begonnen. En de rest van de uitzending. Luister met plezier, want wij brengen het ook met plezier bij u.
2: De muziek is uitgezocht met heel veel plezier, dus dat moet eruit stralen.
0: Leen, maar jij mag gelijk wat meer gaan vertellen.
2: Ja, ik begin met een Bruce Springsteen klassieker. Daar heeft hij een aantal prachtige van geschreven, ook uitgevoerd door anderen. En stom toevallig loop ik aan tegen een mooie uitvoering van Tougher Than the Rest door de Schotse band Camera Obscura. Het nummer staat als bonustrack op een speciale uitvoering van hun album My Maudlin Career. Uitgebracht naar aanleiding van hun Australische tournee in 2019. En op dat album is dit dus, de bonustrack.

0: Alsof ze het echt zelf heeft meegemaakt. Hè?
1: Ja, het klinkt heel indringend.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat is een leuke toch, uitvoering dit.
1: Things are sweeter than the rest.
0: Ja. Ja, Camera Obscura.
1: Ja, uit Schotland. Schotland dus. Ja, ja. Opmerkelijk. Ja. Ja, hoe kom je daar nou weer aan?
0: Ja.
1: Zoeken.
0: Ja, joh, ik weet niet waar ik allemaal tegenaan loop af en toe. Er wordt een bult op mijn kop.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Maar het blijft verrassend.
2: Ja, ja, zeker.
1: Heerlijk.
0: Altijd leuk.
1: Nou, dan naar iemand die iedereen kent, Randy Travis.
2: Ja.
1: Onze grote vriend trouwens. Van een van zijn verzamel-cd's met de best of. En daarvan On the Other Hand.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, ik zal er maar drie opnoemen weer, want die had ik weer uitgekozen voor vandaag. Dus, en dat zijn Mr. and Mrs. G.W. Baker. En die had het nummer New Marked Wreck. Ja, dat was hem. En dan, ja, voor ons allemaal wel bekend, denk ik. De man die in het beginperiode van Bristol begonnen is in 1927. Jimmy Rodgers. Hij was een van de. En die, ja, dat mogen we echt niet gaan doen nog. Sleep, baby sleep. Maar we moeten even deze twee even wakker blijven, vind ik. En dan als laatste, Teneva Rambles. Miss Liza Poor Girl. Ja. En dat zijn de drie voor vanavond.

0: van vanavond. En ik wil een kleine wijziging geven.
1: Nou, nee. Nee, het is een wijziging, maar ik dacht dat jij dacht dat die laatste een zanger was.
0: Ja, nou, een klein beetje wel.
1: Ja, maar ja. Goed, het waren wel zangers, maar het was meer een band.
0: Oh, een band.
1: De Geneva Ramblers.
0: Ah, dankjewel.
1: Het suggereert altijd wel dat het een groep is.
2: Dat er meer zijn dan.
1: Ja.
0: Yeah. Oh.
2: Ja. Ja. Ja. Had jij ook wel geweten, hoor. Maar er ontgaat een mens wel eens wat.
0: Zeker, ja. Zeker.

een korte tour te gaan maken zonder de rest van de Del McCoury Band. Dat was een succes. En met een wisselende bezetting van andere muzikanten vormden ze vervolgens de Traveling McCoury's. Zonder overigens hun vader te laten zitten, want ze bleven ook lid van de Del McCoury Band. Ter geruststelling dan maar even. Inmiddels maakten ze als Traveling McCoury's in 2012 en 2018 al twee studioalbums. En in 2025 volgde een derde. En dat draagt als titel One Chord That Rings True. Met daarop ook covers van nummers van anderen. Waaronder dit The Hole of the Moon van de Waterboys.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.

0: The Angels Rejoiced Last Night.
1: Prachtig.
0: De Loving Brothers, hè?
1: Ja.
0: En ja, Lucy Kaplansky die was de mooie uitvoerende van de. En onder andere bijgestaan door Larry Campbell op de pedal steel, de gitaar, de sitar enzovoort. En daar waren nog meer mensen bij betrokken. Pracht van een opname. Altijd.
2: Heel mooi. We hadden het hier in dit programma onlangs over het concert dat de Eagles in 1994 gaven. Je weet wel, toen volgens hen de hel was bevroren. Oude koeien werden al dan niet voor even teruggeduwd in de sloot. En de heren maakten voor MTV een akoestische show om nooit te vergeten. Vandaag nog eens een nummer van die memorabele avond. Tequila Sunrise.

0: klinkt gewoon even anders, maar het is ook mooi.
1: Ja.
0: Ja? De live-uitvoering van Tequila Sunrise.
2: Ik ben het helemaal met je eens, Leen.
0: Ja, gelukkig.
2: Oh,
0: ik zocht al goedkeuring in je ogen.
1: Ja. Houd die papier ertussen.
2: Ja. Ach, joh, en anders moet je altijd terugvallen op een liedje van Stonewall Jackson. Blues,
0: okay.
2: Plus blues, I lose.

0: Het is wat, hè? Blues en booze. Terwijl, ja, blues en drank, en dat leidt tot niets. Dus, hè? Nou,
1: nou wel tot dit mooie liedje.
0: Ja, Stonewall Jackson. Op zijn een CD, The Best of Stonewall Jackson. En het zijn inderdaad prachtige liedjes. En hij is een pracht van een zanger.
1: Oké. Okay. In 2023 kwam er een album uit ter ere van Nancy Griffith, die 2 jaar eerder was overleden. Het album heet More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Het is een compilatie van liedjes die door Nancy Griffith zijn geschreven en werden gecoverd door haar vrienden en haar fans, zoals Molly Tuttle, Lyle Lovett, Steve Earle, John Prine en vele anderen. De laatste, John Prine dus, die nam samen met zangeres Kelsey Walden het nummer Love at the Five and Dime op. Ja, dat klopt. Nancy Griffith nam dit nummer zelf ook op in 1986... voor haar album Last of the True Believers. Maar hier zijn John Prine en Kelsey Walden.
2: Rita was 16 years, hazel eyes and chestnut hair. She made the Woolworth counter shine.

0: Love at the Five and Dime. Ja, nou. Het Action of zoiets, hè? Zeg maar, om het eventjes... als je niet weet wat de Five and Dime is, bedoel ik.
1: Ja,
0: de supermarkt, zoiets. Meer rommelzaken. Goed. Ach, John Prine in ieder geval.
1: Soms een hele goede ontmoetingsplaats zijn voor mensen.
0: Dat is het nog, denk ik.
1: Zo hier, bij sommige winkels denk ik van... Oei, ga naar een andere. Soms ook niet.
0: Oké.
1: Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Neem nou Evangelina. Daar wordt veel over gezongen natuurlijk. Want het is een mooie aanleiding blijkbaar. Ja. En iedereen kent Evangelina. En dit keer is het in de versie van Diana Jones. Die kennen we lang niet allemaal.
2: Nee.
1: Als we die kennen, dan komt dat omdat je wel eens naar Countryland luistert. Nou, daar komt ze dan wel eens in voor. Het is een beetje heel bescheiden zangeres. Maar ze heeft liedjes geschreven die door anderen weer zijn gezongen. En ik probeerde de hoes te lezen, maar het is een beetje gelige lettertjes. Dus op niveau van, weet ik veel, op een zwarte ondergrond.
0: Oh.
1: Nou, dat kan ik met mijn bril niet eens halen. Dus, nee, dat, dus dat doe ik ook niet. Maar, reden te meer om gewoon naar dit mooie liedje te luisteren.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Die wij kennen, country, bluegrass, all-time. En voor de rest ga ik er niks over zeggen, want we gaan alleen maar luisteren. Jullie wat vertellen af en toe.
1: Ja.
0: Ja. We begonnen het tweede uur. En dat weet ik even niet. Ik kom wel tegen de Fox Point. Maar niet de Fox Point Rounders. En of dat toevallig te maken heeft met de platenmaatschappij Rounders, dat durf ik niet te zeggen. Maar nee, de muziek was goed.
1: Ja, de muziek was goed. En dat waren gewoon lui die in Fox Point wonen.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, dat klopt. Want die plaats is er, ja. Dat hij goed heen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, houden we het daarop.
0: Wat ze zongen was She Took My Heart.
1: Oh, geweldig.
2: Ja.
0: Als ze van mij maar afblijven.
2: Ja. Maar moet je ook niet weggeven.
0: Nee, wil ik ook niet.
2: Nee, nou dan.
1: Amerikaanse zangeres Ellen Jewell, die draaien we hier niet zo vaak. Waarom dat is, weet ik niet. En ze komt nog wel uit Boise, Idaho. Oh. Een mooi gebied in de Verenigde Staten. Ja. En aan beschikbaarheid van repertoire ligt het ook niet, want ze heeft 9 studioalbums op haar naam en 3 livealbums. 1 als soloartiest en 2 met de band The Sacred Shakers.
2: Oh.
1: Ja, zegt hij dat wat?
2: Nee.
1: Ook niet. Nee. Nou, misschien komt het dan doordat ze geen uitgesproken countryzangeres is en ook een ander repertoire zingt als The Blues.
2: Nou ja, dat kan de beste overkomen.
1: Zonder, al dan niet zonder boers. Ik vond haar vertolking van een geweldige klassieker, A Satisfied Mind, van countryzanger en fiddlespeler Red Hayes uit 1954. Dat talloze keren is gecoverd door andere countryartiesten, maar ook door zangeressen als Mahalia Jackson en Ella Fitzgerald. Ik heb eventjes gezocht naar een YouTube-uitvoering van Mahalia Jackson met die geweldige stemming. Huh? Maar toevallig houdt ze zich bij dit nummer een beetje in. Dat vond ik dan wel heel jammer.
2: Ja.
1: Nou goed, hoe dan ook, hier is Ellen Jewell met A Satisfied Mind.

0: precies op tijd. Leden.
1: Was dat?
2: Ja.
1: Helen Jewel.
0: Geweldig. Dat was nog steeds Helen. Stem, oh. Zeg.
1: Ja, ja.
0: Oh, mooi vlekkeloze versie.
2: Ja.
0: Die kan, ja. Nou ja, dat ze zoveel platen heeft gemaakt, dat kan ik me wel voorstellen. Nee. Oh, nee, want met zo'n stem kun je bijna alles.
1: Ja, ja. Ja zeker, ja.
0: Oeh,
1: ja, dan mooi. Zit je ook niet aan een bepaald repertoire vast.
0: Wel, nee. Nee. Nee, je gaat gewoon zingen en iedereen valt stil.
2: Ja. Dat zeker. Ja.
1: Prima.
0: Heerlijk.
1: Nou, leuk.
0: Yes.
1: Dat hebben we ook weer gehad.
0: Ja. Nou, zie je nou maar eens wat van die cd's te pakken te krijgen. Ik sta in de rij.
1: Ja, geloof het.
0: Ach ja, nou ja, goed. Dan maar weer gewoon terug naar de bluegrass.
2: Ach, leuk.
0: Ja.
2: Ben ik helemaal weg van.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Nou, dat verbaast me. Maar goed. Ja, Heartache Looking for a Home. Oh, dat is gelijk ook het liedje dat je zo meteen gaat horen van Charlie Sizemore.

0: hier geniet ik nou van, hè?
1: Je bent niet de enige. Charlie Sizemore. En hij deed het binnen de 2 minuten, hè? Dat ja. Hele doe van Heartache, Looking for a Home. En toen was het thuis.
2: Eigenlijk zou je moeten zeggen, over een heartache moet je niet langer zingen dan 2 minuten. Want het is bedroeftig genoeg. Toch?
1: Ja, dat is waar. Dat, dat brengt wat droefenis in de wereld.
2: Ja,
1: Maar ja, ze hebben er zoveel liedjes over kunnen schrijven... dat je denkt van, ja, vooruit dan maar. Hè?
2: Ja, wat dat betreft is wel draaglijk.
1: Ja.
2: De Honeycutters. Dat is een 5-koppige groep uit North Carolina in de Verenigde Staten... waarbij oprichter, leadzinger... akoestisch gitarist en producer Amanda Ann Platt hoofdzakelijk de liedjes schrijft. De band heeft inmiddels 8 albums op hun naam staan, plus een EP. En hun 3e album heet Me Oh My en komt uit 2015. En ik vond erop het nummer Carolina. Een heerlijk nummer met in de begeleiding een heerlijk speelse pedal steel gitaar. De Honeycutters.

0: De Honeycutters waren ja, dat.
1: Nou, ja. Before you knew Caroline.
0: Wat zeg je?
1: Before you knew Caroline.
0: Ah, before you knew Caroline. Ja, ja.
1: En ja, nu kennen we er.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Een beetje.
0: Nou, we hebben wel een beetje beter leren kennen.
1: Nou, die pedalsting was wel heel fraai, hè?
2: Dat, ja, lekker, hè?
1: De drummer begint er een beetje doorheen te jassen, maar dat, ach, ik moet niet zeuren.
2: Een instrument wat de laatste tijd ook regelmatig bij Countyland in de studio te horen is, de pedalsteel, hè?
0: Ja, dat is altijd we, zo letten geweest. Er nu een beetje op, hè?
2: Ja, ja,
0: als er eentje voorbij zien komen, zeg, hé, hey, hier jij.
2: Ja.
0: Goed.
2: Maar prima.
0: Ja, de Honeycutters.
1: Oh, dan mag ik weer.
2: Ja, jij mag weer.
1: Een heerlijkheid toch.
2: Oh, lekker hè.
1: Ja. Nou, het zal menig luisteraar zijn opgevallen natuurlijk. Want als die geregeld naar dit programma luistert, dat er nogal wat Tom T. Hall in de uitzendingen komt.
2: Ja.
1: Want ik had al wel wat cd's hoor van hem, gelukkig. Maar ik heb nou die van Bear Family. Met erop 22 stuks hè.
2: Oh.
1: En er staan natuurlijk diverse dingen op die we al lang kennen. Maar het is helemaal niet erg om het nog eens te horen.

0: Nou, goed advies hè, van Tom T. Hall. Do it to someone you love. Wat is er, Gerrit? Oh nee, ik dacht even dat hij een wijs woord over de muziek ging brengen. Maar daar weet hij ook alles van trouwens hoor. Tom T. Hall.
1: Oké, samen maakten Alison Krauss en Union Station sinds 1989 7 studioalbums en een live album. En solo nam Krauss 4 albums op met anderen. Op en met anderen, moet ik zeggen. Waaronder Robert Plant. En ook nog eens 4 of zo. Nou, hoe dan ook. Ik heb de tel kwijt. Vooral die 2 met Robert Plant.
2: Daryl Scott.
1: Oh, Daryl Scott. Oké. Okay. Met Robert Plant, die legt aan geen windeieren. Maar daar laat ik graag een andere keer nog eens wat van horen. Voor deze week koos ik voor een nummer van Alison Krauss' meest recente studioalbum met Union Station, Arcadia, uit 2025. Het is een heel mooi nummer getiteld Richmond on the James. Een tranentrekkend lied naar een gedicht van een G.T. Burgess uit 1864 over een veldslag die tijdens de burgeroorlog werd uitgevochten bij Richmond in Virginia in de Verenigde Staten van

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everyone.
3: We're Lindley Creek
4: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
2: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.

0: Falling at Your Feet.
1: Ja.
0: Daniel Lanois, Bono, beide schreven het liedje ook. Ja, en zongen het uiteraard. Dat, en dus dat zorgde voor heel wat sfeervolle instrumentalen, zo hier en daar. Dat, echt dat sferische geluid dat je bij Daniel Lanois nog alles hoort.
1: Hij heeft ook een album geproduceerd met Bob Dylan, hè?
0: Met meerdere.
1: Met meerdere. Maar
0: beroemdheden. Ja, ja. En dan denk je van, hé, hij geeft toch weer een heel andere wending aan dan de oorspronkelijke figuur misschien gewend is.
1: Ja.
0: En dat is de grote eigenschap van Daniel Lanois. Toen dat ooit begon, dacht je van, jongen.
1: Ja.
0: Daar moeten we meer van hebben.
1: Ja.
0: Nou, is gelukt.
1: Inderdaad. Goed, het tweede studioalbum van Zac Brown Band. De Zac Brown Band. You Get What You Give uit 2010. Daar gaan we een nummer van draaien. Dat heet Colder Weather. Want ja, dat komt er weer aan en dan moet je meedoen. Hoog tijd, zullen velen zeggen. Maar voor anderen kan de zomer en de milde herfst niet lang genoeg duren. Maar dit lied gaat over de negatieve kant van het koude weer. Gaat over een trucker die een liefje heeft in Kansas City, maar dit terzijde. Maar door het koude weer zien ze elkaar niet zo vaak. Met alle gevolgen van dien. Ja, ook liefde kan bekoelen, zo blijkt.
0: Dat is

0: Zac Brown Band uit 2010 met Colder Weather.
1: Ja, je zou het er warm van krijgen.
0: Ja.
1: Ja, subtiele momenten en die gierende gitaren. Ja. En dan die vlekkeloze stem van Zac Brown.
0: Ja.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, is weer iets anders dan The Osborne Brothers. Once More, deel 1 en deel 2. Dus het zijn er dan maar liefst 24 nummers, hè. En we hebben ze nog niet eens alle 24 gehad. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn.

0: Alweer zo'n mooie korte, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, je kunt soms kun je heel veel dingen zeggen in een korte tijd.
1: Zeker.
0: En dan toch geloofwaardig overkomen.
1: Ja.
0: De Osborne Brothers in Arkansas. Ja, wij hebben bijvoorbeeld Gorinchem als plaats, maar daar zeggen we Gorkum tegen.
1: Ja.
0: Of, zeggen ze daar
1: als hij uit die buurt komt, zeg je er zelfs Gurkum tegen.
0: Ja, zeker. Nou ja, daar zeggen ze in plaats van Arkansas, dat is een Arkansas.
2: Oh.
0: Ja, ik vind dat ik vind het mooi.
1: Ja. Een zangeres waar ik nog nooit een nummer van draaide, is Iris Dement.
0: Nou, dat werd dan wel hoog tijd, ja?
1: Ja, vandaag zet ik het recht. Nee. Ik beloof het.
2: En nu zelfs de mooiste, vind ik.
0: Ja, dat hebben wij, Johan, hoe vaak hebben we Iris, die hier is en ook weer daar is, wel gedraaid. Want het is zo'n unieke zangeres. Iedere keer denk je van, ze gaat weer huilen.
1: Ja. Nou ja, goed, het is in ieder geval geen Irisloze periode geweest.
0: Nee.
1: Ik zet er vandaag recht met een nummer van haar debuutalbum, studioalbum Infamous Angel uit 1992.
0: Our
1: Town.
0: Ja. Hm? Die is mooi.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dat werd ook opgenomen door Kate Rusby, zeg me helemaal niks. En The Trampled by Turtles. Dat vind ik zo'n mooie band. Geweldig. Als je zo heet als band.
0: Ja, dan moet je gevoel voor
1: hebben.
0: Ja, dat moet je ook wel bij Iris.
1: We horen ook Al Perkins op de dobro. En wat duidelijker nog, horen we Stuart Duncan op de fiddle. En die naam die sprak me aan, want hij is niet alleen een sessiemusicus wiens naam je vaak tegenkomt, maar hij speelde ook mee met Bettolf op zijn Bluefinger album.
0: Ja.
1: Hier is Iris Dement met het beeldende nummer Our Town.

0: Iris Dement. Met haar vertolking van Het Dorp.
1: Het Dorp. Dat is een...
0: Vond dit toch wel vrolijk te klinken.
1: Ongelooflijk fraaie uitvoering van dat mooie dorp.
0: Ja, zeker. Ja,
1: heerlijk.
0: Mooi.
1: En dat is dus Iris, hè?
0: Ja.
1: Geeft allemaal niks, Leen.
0: Nee, maar ik had ze achteraf wel eens eerder gedraaid. Samen met John Prine.
1: Ja. Ja. Nee, dat, we nemen je niets kwaad.
0: Nee, maar zo zie ik het ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Nee, ik kruip niet in de verdediging.
1: Nee.
0: Want er is zoveel om uit te kiezen.
1: Juist.
0: In mijn geval.
1: Nou, dat doe je ook heel aardig. Dus dat,
0: al niet tegen.
1: Nou, oké. Okay. Ik heb een verzamel cd die heet More Songs About Love and Despair. Daar zit allerlei ellende bij natuurlijk. Songmania heet die. Maar dan kom je weer mensen tegen als Alison Krauss, die hebben we net gehoord. En dan heb je Ray Wiley Hubbard. Och, en Beth en April Stevens. En helemaal aan het eind, bijna aan het eind, kom ik de Burns Sisters tegen. Die kende ik niet. Maar die doen een leuk nummer met Runaway Train.

0: Met mooie damesstemmen, hè?
1: Prachtig.
0: De Burns Sisters. Runaway Train, geschreven door een T. Burns. Dus of dat nou pa of een van de dames zelf is geweest, we zullen het niet weten, want er staat geen gegevens op. Maar, en dan zit ik te kijken naar de hoes natuurlijk, en dan denk je van, oh, het volgende nummer, dat is ook heel erg mooi. Closer to Home van Carrie Newcomer. En dan denk ik van, ja, die moet ik nodig weer eens een keer draaien. Want
1: ja.
0: Ik heb al 8 of 10 cd's van haar, en de een is nog mooier dan de ander. En je doet er de luisteraar zo'n ongelooflijk plezier mee. En dat is,
1: ja.
0: En dan, ja, dan, Leen, jij kent haar niet heel goed, geloof ik. Hè?
2: Denk het niet. Nee.
0: Nou, dan kunnen we dat ook weer rechtzetten.
2: Ja, dan, als de beek niet buiten zijn hoeven streed, dan zit ik de volgende keer met gespitste oortjes.
0: Ah, ja, ik ook.
2: Ja,
0: want ik ben toch altijd benieuwd wat jij weer voor elkaar krijgt. Dus dat is mooi.
1: Ja.
0: En leuk. En interessant. En je leert er wat van.
2: Ja, zo is het.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Goed, we hebben weer een leuke uitzending gehad. Een fantastische uitzending met veel rustgevende muziek.
2: Ja.
0: Maar toch intens vrolijk soms. Ja. En ook instrumentaal toch behoorlijk inpakkend en uitpakkend. En, maar ja, geen wilde herrie.
1: Nee, dat deze keer niet. Nee.
0: Nou, we zijn meestal vrij rustig. Ja. Maar er zitten ook wel eens lekkere knallers
1: tussen. De rustig bij.
2: Zack Brown, die hakte er iets meer aan.
1: Maar dat was even om wakker te blijven.
2: Maar ja, het was ook koud weer, dus
0: ja,
2: dus
0: dan moet je een beetje warm zien te blijven.
1: Ja.
0: Zo is dat.
1: Zeker.
2: Nou, lekker toch?
1: Ja.
2: Gaan we ontspannen naar huis.
0: Ja,
1: zeker.
2: Maar niet voordat jij de groegemeente nog een keer hebt toegesproken.
1: Dat ga ik zo even rustig aan proberen. Ik zit even naar mijn tijd te kijken, dus we hebben nog even. Kijk, volgende week, die week erop, dan zit hier er weer.
0: Ja, dat zit er wel in, ja.
1: Ja,
2: tenminste, ik heb het in mijn agenda staan.
0: Ik ga er automatisch vanuit. Dus
1: bij mij staat heel tot 2027, eind 2027 in mijn agenda.
2: Oh, hallo.
0: Jee.
1: Ja.
0: Nou, zo ver snel ben ik niet meer.
1: Nee.
2: Ja, wij zijn ook iets ouder en wat voorzichtiger.
0: En hij kijkt wel op de kalender altijd van, oh ja, dat is weer een C. Oh, dat is en dan 2 weken later weer. Het gaat zo lekker door. Nou, en dan regel je daar je bezigheden aan.
1: Ja. Nou ga ik toch heel rustig aan proberen jullie te bedanken.
0: Aan te draaien.
2: Graag gedaan. Wij bedanken jou.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Ja, het was weer leuk om hier te zijn, hoor.
1: Nou ja, ik vind het altijd een fantastisch iets als we zo met elkaar dit kunnen doen.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur op

0: Andy with it.
1: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio. A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Can I have this dance?
2: Yeah.
1: I know you never danced with a man like me before. But when you dance with me,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.